Aber halt genau, bekacke Mauer, bekacke Hochsäge. Bevor, je pro, je ne bekacke, hamzakmani payo, kebono, jajakmani payo. Padi, tabuni rizap munkana layene, shikang deburmani karanga.